0: De Harry Styles met zijn American Girls pianotje downtown. En het line-up is om 20:30 nog zeer cool. Onder andere gaat het Ariana Grande en de James Blunt. Jetzt gaat dat.
1: Energy. Hit music only.